0: Hey daar, dit is Michel van Serenova en je luistert naar Progcore Radio. Het enige echte radiostation voor prog, rock en indie in Montreal.
1: I hear no voice.

Hoi, dit is Rob Willemsen van de Nederlandse band Serraniva. En je luistert naar Progcore Radio, het enige progcore en indie station van Montreal.

0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: We gingen terug naar het jaar 1967, deden we met Scott McKenzie en San Francisco. Maar, je zal misschien wel gemerkt hebben, het klonk waanzinnig mooi stereo. En dat kwam allemaal door Kenny Wingle. Helaas niet meer onder ons, maar zijn producties mogen we nog steeds gebruiken. Dus we doen het ook met heel veel liefde. Deze editie van Folk Wave heeft als ondertitel meegekregen Kings and Queens. En ik heb eigenlijk helemaal niets te maken met de muziek die je gaat horen, want anderen zijn daarvoor verantwoordelijk geweest. Een paar plaatjes mag ik er dan zelf wel doorheen drukken. Dus onder andere deze van Sandra uit 2012, getiteld Kings and Queens.

in mijn handen dan. Sandra hoorden wij in 2012 en The Kings and Queens in de extended version. Ja, ik doe er nog eentje. Uit 2026, de maand juli, komt deze plaats van Meow, Ford en Kids. And I Will Purr For You.

Meow Ford en Kids. And I will purr for you. Meow. Geweldig, wat een plaat. We zijn toe aan het onderdeel Kings and Queens. Delen waar ik dus eigenlijk niks meer mee te maken heb. Maar dat is ongelukkig wel voor gezorgd dat er wel muziek zal zijn. En we beginnen met deze van Jos de Roy. Uit 2010. En vannacht had ik een vreemde droom.

Ja, prachtig. Mooi Jos de Rooy hoorden wij. Het is een Amsterdamse volkszanger. Hij is inmiddels al overleden, geloof ik. Een aantal jaar geleden zelfs. Maar hij heeft een aantal mooie albums gemaakt. Onder deze Te Veel Martelaren. Dat is de plaat waar dit op staat. Vannacht had ik een vreemde droom. En het is een vertaling van het nummer van Simon & Garfunkel uit 1964. Tonight I Had The Strangest Dream. Van diezelfde LP, Witness Day Morning, gaan we luisteren. The times are changing.

The times are a-changing. Nummer van Bob Dylan, gezongen door Simon en Garfunkel. De LP Wednesday Morning 3 AM 1964 it was. Muziek van Crystal 22. En Crystal 22 heeft een nummer gemaakt. Eowyn's Song van The Lord of the Rings. En ze bezingt daar op een gegeven moment het...

Eowyn's Song hoorden wij van Lord of the Rings. Crystal 22 zong het in 2008. We zijn bezig met Kings and Queens in Folky Wave. En we gaan eens naar Jason Starday in 2022 en Down the Road.

Jason Starr. Ik ga deze man in de gaten houden. Hij is leuk. Het is een beetje de Buddy Holly van de 21ste eeuw, denk ik zomaar. Jason Starr Day en Down the Road uit 2022. Maar we hebben inmiddels ook al leuke muziek van hem uit 2025. Muziek van Jason Mraz in Kings and Queens. Deze Folk Wave aflevering bestaat voornamelijk uit platen die ik niet gekozen heb. Dat is gedaan voor mij. Dit is I'm Yours.

0: I'm yours, Jason Mraz, hoorden wij in 2008. Een beetje grappige keuze van Carolien, de eerste die ik nu ga draaien, is namelijk voor de Queen of Tonight. Dus, nou ja, die kan ze in ieder geval inpakken en meenemen natuurlijk. Caroline gaat van start met de goede keus. En dat is uit 1963, Helen Shapiro.
1: Just being here with you tonight, I'm

Ja, ja, muziek van Helen Shapiro en Queen for Tonight 1963. Mooi. De volgende plaat die in de goede keus van Carolien staat, is eentje die is opgenomen in Arnhem. En het is Tina Turner. Tina Turner maakte deel uit van de Lou Reisner groep die de Tommy van The Who in een iets andere versie deed. En we gaan luisteren naar The Is It Queen door Tina Turner.

Tina Turner, de Acid Queen van Tommy. Ja. Muziek van de London Symphony Orchestra en Pete Townsend. Het is de productie van Lou Reisner. Dit is de overture van Tommy.

Muziek van de London Symphony Orchestra en Pete Townshend onder leiding van Lou Reisner was dit de overture van Tommy uit 1972. En ik herinner me nog heel goed, dit nummer hoorde hij alleen maar op Radio North Sea International. En dat was ook een station waar ik dan regelmatig luisterde, omdat het gewoon een lekkere radio, iets pittiger was als Radio Veronica destijds. En Noordzee was daar wat steviger in. Muziek van Jesse Daniel in 2024, I Think I'll Stay.

2024, Jesse Daniel en Think I'll Stay. Dank u. We gaan weer naar Amsterdam-Noord toe met Jos de Rooij. In 2015 deden we dat al eerder, denk ik. Het sluisje van Nieuwendam.

Tolk liefde, het was in 1904. Gerrit de Ruiter en zijn geliefde gingen samen aan de sfeer. Bij het sluisje aangekomen op de Nieuwe Dammerdijk stond Gerrit van een café te dromen en zijn Anna gaf hem gelijk. Iedereen voelt zich er thuis, rijke bink of

ging meteen goed lopen. Door de melkschuiten in de sluis. Gerrit ging altijd heel vroeg open. Alle boeren voelden zich thuis. Later kwam er een vaste veerboot naar het sluisje vanuit de stad. Maar ieder mens gaat ooit een keer dood. Gerrit de Ruiter stierf in zijn bad.

in november 52. Trad een nieuwe kroegbaas aan. Het was de groenteman Jan Meijer, die toen achter de tap ging staan. Al was zo'n lief niet zo bedreven, volgde hij toch zijn vader op. Dat de veerdienst werd opgeheven, was voor hem helaas een strop.

jaren, dan herleeft de oude tijd. De naam De Ruiter, die keert weder, en Jan Meijer raakt het zaakje kwijt. Hein en Berry namen samen het café weer in bezit, als oprechte erfgenamen, en ze deden het met pit. Iedereen voelt zich er thuis, rijke Bing.

toch koos hij voor een ander leven. Hij werd handelaar in glas, dat was Barry om het even, zolang het glas maar gevuld was. Maar op een dag, toen kwam het noodlot, tijdens een tocht naar Ameland. Barry de Ruiter was overleden. Op naar de volgende bloedverwant, iedereen voelt zich er thuis. Rijke Bing.

Nu wordt ons oude stuisje door het vrouwelijk schoon bemand. Dus wij lachen in ons huisje, want die beiden zijn zo charmant. Perry's dochters Eva en Lisa doen de bar en het terras. Met Anne-Karin in de keuken is Sluisje beter dan het ooit was. Iedereen voelt zich er thuis. Rijke Binkhoff

0: huisje van Nieuwe Dam, waar ik ooit mijn eerste bollen nam. In het sluisje van Nieuwe Dam.
1: 2015, Amsterdam Noord is het album en het sluisje van Nieuwe Dam. Het nummer wat je juist hoorde van Jos de Roy. Maar naar 2018 toe vinden wij The Ladies of Soul. En Glennis Grace brengt ons Didn't We Almost Have It All.
2: Dankjewel.
1: You're welcome.
2: Wauw. Ik ben zo trots op haar. Ik ken haar bijna al 25 jaar. En ze gaat haar droom achterna. Want in oktober staat ze in het AFAS Live. Met een tribute aan haar favoriete, fantastische grote voorbeeld. En ze gaat

0: 1967.
1: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
2: De Council, waar dat in 1967 The Rain, The Park en Other Things. En in schitterend mooi stereo dankzij Candy Wingle. Een van mijn lievelingsgouden ouders uit 1967 was dat. Mooi plaat. Draai met heel veel plezier. Goed jaar was dat 1967. Wie zal het met me oneens zijn? Uit 1984 hebben we een plaat die een klein beetje gaat over het thema van dit uur, Folky Wave. Staat in het teken van Kings and Queens. En twee mensen zijn daarvoor verantwoordelijk en ik ben het niet. Tenminste, voornamelijk niet. Bijna niet eigenlijk. Ik schrijf mezelf helemaal weg. He is the king of the jungle van Bananarama.

Bananarama en The King of the Jungle uit 1984. Een plaat uit 2026 die eigenlijk nieuw is, maar ook tevens graaft in het verleden. Want het is een nummer dat we kennen allemaal van de mama's en de papa's. California Dreaming in 2026 door Mortimia. MUZIEK

Mooie versie, Mortemia met een aantal zangeressen uit de symfonische metal rock wereld. En we hoorden California Dreaming in 2026. Muziek van Jos de Roy. Hij is een Amsterdamse volkszanger die een aantal hele mooie albums op zijn naam heeft staan. Ik heb er al twee van hem weten te vinden. Onder andere de plaat die ik nu ga draaien, Amsterdam Noord is het album. Het is bovendien de titel van dat album. Dus we gaan luisteren naar Amsterdam Noord.

De eibond, het tolhuis, het Noord-Hollands kanaal. Dat dorpse, dat sociale, het is er allemaal. In Noord, daar is een poort een woord, je leeft daar vrij en ongestoord. In Noord, daar zijn de mensen.

Toch wordt dat mooie oude Noord vandaag de dag bedreigd, doordat hij met het meeste geld altijd alles krijgt. Ja, Noord verbouwd tot Juppenoord, dat is toch zeker ongehoord.

Ja, als West-Fries ben ik geen iemand die zich thuis voelt in Amsterdam. Maar in Amsterdam-Noord vond ik wel heel veel muziekinspiratie. Dat zeker. Muziek, en daar zijn we overigens nu mee bezig. Kings and Queens wordt samengesteld min of meer door één dame. En tussendoor loopt ook een schietje Caroline. Die heeft ook een aantal dingen gestuurd. Dus ja, leuk bezig met z'n allen. We gaan even serieus nu. We gaan een plaat draaien die gaat over brandstof. Uit 2025 is dit Baila de Gasolina.

Ja, ja. Oh. Even serieus, nu Barre de Gasolina. En bij elke optreden moet er altijd iemand klaarstaan om een scheet te geven aan het eind van dat nummer. Goed, muziek gaan draaien van Danny Vera. Uit 2019 is dit in het kader van Kings and Queens Rollercoaster. MUZIEK

Danny Vera en Rollercoaster. En ik weet dat die plaat ook destijds was aangevraagd. En ik heb het toen op het lijstje gezet van wat moet ik nog niet gaan doen. Het nooit gebeurd, geloof ik. En zo zitten er heel wat platen in Kings and Queens die er nooit doorheen zijn gekomen destijds.

Wat een mooi. Elowin Lorelin en No Man's Shadow. Muziek van Aqua Marina. Deze dames die dit programma samenstellen, die zijn nogal eclectisch van instelling. Dus ze houden van zeer gevarieerde muziek. Gaat alle kanten op. En van een soundtrack naar een Latin-achtige plaats, zoals deze van Aqua Marina. Trilogia de la Cumbia. Oftewel een trilogie over verandering. MUZIEK

Aquamarina was dat, en Trilogia de la Cumbia uit 2017 kwam deze plaat. De goede keuze van Caroline gaat zo meteen komen, maar eerst gaan we nog eentje draaien in het kader van Kings and Queens van Jason Starday en Can't Get You Out of My Mind uit 2025.

0: Jason Stardane. In 2025 Can't Get You Out of My Mind. Het is tijd geworden voor de goede keus van Carleen. In het kader van Kings & Queens heeft ook Carleen haar inzending gedaan met de Kings & Queens in het geheel. Ze zond in Kayak met Ruthless Queen. Ik denk, daar gaan we iets leuks mee doen. Ik ga niet Kayak draaien, ik ga Earth & Fire draaien met Ruthless Queen. Want de toetsenman was Ton Scherpenzeel van Kayak. We luisteren naar Ruthless Queen 1988 in Katzand Live.
1: Screen. En dat kunnen wij heel graag voor jullie spelen.

Hij denkt met zichzelf over, ja, dit duurt lekker 11 minuten. Heb ik ze nog langer, heb ik ze... Heb ik ze nog langer, heb ik ze op het podium. Maar goed, men ging er niet voor, want dit was de uitsmijter. Ruthless Queen, live in Katzand. Earth and Fire was dat, en niet Kajak. Maar we gaan toch deze meneer, als hij mocht niet luisteren, een klein beetje een plezier doen. Hier is Earth and Fire met People Come... and people

Schitterend nummer van Earth and Fire, gewoon van de hitalbum Reality Feels Fantasy uit 1979. Hij hoorde op het 2/3 van het nummer ook nog eventjes Rick van der Linden van Exception op zijn GX1 synthesizer een riedeltje weggeven. Muziek van Hoover Phonic, dit is weer een Kings and Queens track die ik nu ga draaien. De koningin is daarvoor verantwoordelijk. We gaan luisteren naar Release Me van Hoover Phonic.

0: of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Het was 2015 of 2016, ik ben even de draad kwijt erin, dat ik op een concert stond van Procol Harum in de boerderij in Zoetermeer. En voor mij stond een jonge dame ongelooflijk enthousiast te bewegen op de muziek van Procol Harum. Wat je eigenlijk niet zou verwachten van een hele jonge dame. Ik schat het er zo tussen de 27 en de 32 in hooguit. Dus ik vroeg me geen aan van, ja, waarom... Kom jij bij dit soort muziek? Hoe vind je dit nou zo leuk eigenlijk? Het is best oude muziek eigenlijk. Nou ja, ze zegt, het is muziek uit mijn geboortejaar. Ik moest even nadenken, want we hebben twee keer een nummer 1 hit gehad van Procol Harum in 1967 en 1972. Dus ze konden ze inderdaad iets ouder zijn. Het was dus duidelijk 1967. En dat is het jaar dus van deze plaat, Procol Harum. Muziek nu van Renaissance in de transitional line-up. Die heeft eigenlijk maar 2 maanden bestaan. En precies van die in de maand dat ze een concert hebben gegeven, hebben we een registratie. Kings and Queens. Dat is het thema waar we mee zijn. Het is deel 3. En volgen nog veel meer. En je luistert naar Folky Wave met Paddy Tillman. De keuzes worden gemaakt door de koninginnen en Caroline.

Binky Colum zou slechts 2 maanden bij Renaissance zijn. En werd vervolgens vervangen door Annie Haslam. En daarna was het allemaal historie natuurlijk. Want Annie Haslam bracht Renaissance tot werkelijk gigantische hoogtes met haar zang. 5 octaven sterk maar liefst. Zijn toegekomen aan de Kings and Queens keuzes van de koninginnen. We beginnen met deze plaat van Jos de Roy. Van de CD en album Amsterdam Noord uit 2015. Dit is het Noorderling.

Ik ben in het hoofd geboren en getogen. Ik werd in nood volwassen en ontmaagd. Ik heb er ook verloren.

Jos de Rooij en de volkszanger van Amsterdam Noord. We hoorden Noorderlingen lied. En die kennen het als Hoog in Noorden, overigens. Zo draai ik het op een Duits radiostation regelmatig. Die inderdaad hoog in het noorden zit. We zijn aangekomen bij een wat emotioneel blokje, denk ik. Er gaat zo meteen ook nog iemand een sigaret opsteken. Maar voor het zover is, gaan we eerst luisteren naar een plaat die ik destijds wel die gevraagd of ik niet kon vinden. Daar had ik wel een vervanger voor gevonden. Maar goed, nu hebben we het echte origineel van Helmut Lotti uit 1996. En zie je In My Heart, het slavenkoor van Nabucco.

0: Helmut Lotti en In My Heart, het slavenkoor van Nabucco. Ik weet dat deze even waarschijnlijk wel wat pijn gaat doen, maar het is een waanzinnig mooie plaat. Hij zat in de conversatie, we hebben hem besproken, we hebben hem bekeken. We gaan hem draaien ook. Een prachtig mooie plaat van Willy DeVille, Heaven Stood Still. Even hierbij om je hand vast te houden.
1: Okay. This is from Le Chat Bleu. You may remember it. I'm trying to. Okay, let's do it.

0: Thank you.
1: Thank you. En ik ben ermee bekend, soms gaat het heel hard in één jaar tijd. 1970, dat plaat van Gordon Lightfoot. Ik ben iemand die een klein beetje schildert met muziek, maar een ander kan het heel goed met verf. A painter passing through.

Gordon Lightfoot, 1987. A Painter Passing Through. Een mooie kaart met daarop een postkoets.

La Diligence van The Cats uit 1982. Het is tijd geworden voor de goede keus van Caroline. En die ging voor Focus. Drie nummers van Focus. Focus 2 en 3. En The House of the King. Heel opmerkelijk. Eenmalig met Jan Akkerman. Het zou daarna nooit meer gebeuren.

Dankjewel. Dat was Focus 3 en Focus 2. En het volgende stuk heet House of the King.

Een hele horde virtuozen bij elkaar worden levende legendes. Thijs van Leer, fluit en de Hammondorgel. En natuurlijk hoorden we Pierre van der Linden op de drums. Allebei geloof ik al in de buurt van de 80 of 80 geweest. Of... En Jan Akkerman op gitaar. Dat was heel erg uitzonderlijk, want Thijs en Jan kunnen elkaar eigenlijk niet lucht of zien. Het is gewoon één keer gebeurd en daarna niet meer. Muziek van 8-Bit Fish. Dit is uit 2012. Eamon's Theme uit Lord of the Rings.

0: Volgens 8-bit Fish was dit Eowyn's Theme uit Lord of the Rings. Een verbluffende gelijkenis eigenlijk met iemand die ik ken. Muziek van Jos de Rooij, afkomstig van zijn 2012 album Te Veel Martelaren. Het is niet fijn.
1: Het is niet fijn een deur blokkeren.

0: als dat de vrijheidsprijs moet zijn, zal het zijn.
1: De cd Te Veel Martelaren van Jos de Roy uit 2012, Folk in Folky Wave. Muziek van Jason Starday. En we luisteren naar Remember Me Too, Julie.

Ja, ik vind hem echt een hele gelijkenis met Buddy Holly eigenlijk met de muziek. Voor mij is het ook expres in mono opgenomen. Worden Jason Starr Day en Remember Me Too, Julie, in 2022. Het zit erop, dit uur Folky Wave. Bedankt voor het luisteren en blijf lekker hangen voor meer leuke muziek. En anders lekker wel te rusten voor straks. Of voor later. Tot de volgende Folky Wave. Doei doei.

0: Hey daar, dit is Michel van Serenova en je luistert naar Progcore Radio. Het enige
1: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.